0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden, wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld, speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

De ochtend van Meer Radio. Non-stop tot 8 uur en daarna tot 10 uur met Ruud Kroes.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
3: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig.
1: Dag was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroon.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Goedemorgen.
1: Ruud Kloes met de ochtend van meer radio.
0: De ochtend van meer radio. Wat dacht je? Wat hebben we voor je in petto de komende twee uur? Heel bijzonder bericht, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek onder meer van Simply Red, Cheryl Cole. Maar nu eerst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Simply Red, sorry, met Fairground.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Jordan Michael Jackson, Will You Be There? En een van de muzikanten, dat was een sessiemuzikant, Sponia da Costa, kwam uit Brazilië. En hij trad ook wel eens op voor het North Sea Jazz Festival.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Indiaanse keizer Shah Jahan eiste absolute perfectie en symmetrie toen hij de Taj Mahal liet bouwen als eerbetoon aan zijn overleden echtgenote Mumtaz Mahal. Haar prachtige graftombe werd daarom exact in het geometrische middelpunt van het hele complex geplaatst. Het plan was dat de keizer zelf aan de overkant van de rivier begraven zou worden, maar zijn zoon besloot hem na zijn dood simpelweg naast zijn vrouw bij te zetten. Hierdoor staat zijn grotere graftombe links van het midden en is de perfecte symmetrie voor goed doorbroken.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes. Meer Radio. Supertrack.

0: Je hoorde de supertrack van deze week. Het was een samenwerking van Tangerine, dat is de Drentse groep, Sander en Arnoud Brinks. En Venice, een Amerikaanse familie Lennon, met By Your Side.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Martine die vraagt dit nummer aan. Ze schrijft, je hoort hem zo weinig op de radio. Ik zou me een groot plezier doen om hem te draaien, speciaal voor mijn man John. Martine, gaan we voor je doen. Hier is Eric Clapton, Forever Man.

0: We don't talk anymore, je hoorde Cliff Richard.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Mensen met de zeldzame neurologische aandoening blind sight, ofwel blindzien, zijn door schade aan hun visuele cortex volledig blind, maar hun ogen mankeren niets. De visuele informatie omzeilt het beschadigde bewuste deel van het brein en reist direct naar een veel ouder, onbewust hersengebied. Hoewel deze patiënten er heilig van overtuigd zijn dat ze absoluut niets kunnen zien, ontwijken ze in testruimtes feilloos stoelen en obstakels. Het brein registreert de gevaren dus wel, maar geeft dit niet door aan het bewustzijn.

Don't Take Away the Music. Dat was de opvolger van Heaven Must Be Missing an Angel van de familie Tavares. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Althans, het eerste uur. We gaan zo naar het tweede uur. We hebben nog één te gaan. Enrique Iglesias, Do You Know? Tot straks, na het nieuws.

0: Tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
3: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte, de diepte van het gas.
2: Zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
4: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en...
2: Laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Dan Hartman, Relight My Fire.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Een goedemiddag, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Ik zeg goedemiddag, maar ik bedoel natuurlijk goedemorgen. Tja, ik ben een beetje in de war. Zo prachtig weer de afgelopen weken. Wat kun je verwachten? Het komende uur bijzonder berichten hebben we voor je. We hebben sportnieuws, maar ook leuke dingen die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Stephen the Tears, 10cc, Miles Smith samen met Niall Horan. Maar nu eerst Damiano David samen met Tyla en Now Rogers. Hier is

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was David Guetta samen met Sean Paul en Becky G. Mad Love.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. Op zaterdag Fortuna Sittard AZ, Sparta Utrecht, NEC Excelsior en Heerenveen Pek Zwolle. En op zondag wordt ook gespeeld. En dan zijn de wedstrijden Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, PSV Groningen en Cambuur Feyenoord.

0: Ella Cher, Strong Enough.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De Britse entertainer Chad Seymour bewees in 2011 dat een goed concept en humor goud waard zijn op de boekenmarkt. Hij bracht een boek uit met de prikkelende titel What Every Man Thinks About Apart From Sex. Kopers die het boek opensloegen ontdekten tot hun verrassing dat alle 200 pagina's volledig blanco waren. Studenten begonnen het massaal als grappig notitieboek te gebruiken, waardoor het boek een bestseller werd en de maker slapend vrijmaakte.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiliger Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden. Die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Drive-by hoorde je van Train.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Bij C. Hoofddorp kun je creatief aan de slag met verf. Vrijdagavond 21 augustus om 8:30 kun je aan de slag met schilderen. Onder begeleiding van een professionele kunstenaar. Het draait niet om perfectie, maar om plezier, om experimenteren en even loskomen van de dagelijkse sleur. Uitgangspunt is het schilderen van een landschap. Laat je fantasie de vrije loop en creëer een landschap vanuit je verbeelding. Wil je goed voorbereiden? Verzamel dan van tevoren afbeeldingen die je inspireren. Naast de groepsopdracht is er ruimte om je naar eigen inzicht te schilderen. Lees de details op de website van c.nl.

0: Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Het Meer Radio Weekend.
3: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ruud Kroes.
3: Dit is Meer Radio.

0: Iris hoorde je van de Google Dolls.
1: Opvallend nieuws.
0: Wie in Zwitserland de brandweer belt, krijgt in de meeste gevallen geen fulltime professionals over de vloer, maar getrainde burgers. Het land vertrouwt voor haar veiligheid namelijk bijna volledig op een uniek militiesysteem, waarbij burgers tussen de 20 en 40 jaar verplicht zijn mee te helpen. Alleen de allergrootste steden hebben een klein vast basisteam in dienst voor de directe noodsituaties. Wie absoluut niet wil dienen bij de brandweer, moet in veel gemeenten een jaarlijkse vrijstellingsbelasting betalen.

Wat een hit is dit. Nederlandse band Another, samen met 54 Ultra en Talk to You. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Robbie Williams. Tripping, fijne dag. Tot gauw.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven.

0: meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A1 en

0: 30 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden.

0: branden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen, brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vrienden, met de regel, denk aan jou. Vrienden, met de regel, ik hou alleen van jou. Ja.

0: Vergolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiliger Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden. Die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruim bagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet

0: voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger. En dan

0: wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne. En beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden. Die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: miles away.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: 1 over 4, zometeen een nieuwe onderweg naar het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook

0: klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: De allernieuwste Davina Michel, Beat Me.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Goedemiddag, tot 6 uur onderweg met mij, Delano, op je radio. Leuk dat jij erbij bent. Goed dat je me aan hebt staan. Je hebt het vast net gehoord, geen files. Dat betekent dat de vakantie nog een heel klein beetje bezig is, maar vanaf volgende week is dat echt over. Desalniettemin neem ik jou mee onderweg naar huis, vanaf je werk of misschien wel vanaf je vakantie. Met natuurlijk al het nieuws hier uit Haarlemmermeer. En nieuws over muziek en ook hele lekkere muziek. De allernieuwste Karol G en Bruno Mars hoor je nu.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Op Meer Radio.

Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. Een album maken waar alleen maar potentiële singles op staan. Natuurlijk heel erg handig, want zo kan je altijd wel wat verkopen. Dat dacht ook INXS. Ze zijn groot geworden eerst in Australië, maar het duurde nog even voordat ze echt doorbraken ter wereld. Een band uit de jaren 80. Ze schrijven gewoon hele verzamelingen songs die dan op dat album kunnen. En dan kijken, ja, wat doet het eigenlijk goed? Wat werkt heel erg goed? Maar ze waren nog niet echt heel erg overtuigd of dat wat ze nou hadden, dat ook echt goed en genoeg was. Dus werd ze aangeraden, ga nou eens 2 weken naar Hongkong om daar door te brengen om aan meer materiaal te werken. Nou, dat bleek echt geweldig advies te zijn. Want voordat het vliegtuig al was opgestegen, legde een van de bandleden, Ferris, al de basis voor een van hun bekendste nummers. Ze stonden bij het motel te wachten op een taxi naar het vliegveld, toen hij opeens een golf van inspiratie kreeg en het gitaarriffje voor het nummer bedenkt. Ze zei, ja, ik moet nog heel even snel naar binnen, nog eventjes wat pakken uit mijn kamer. En dan kom ik terug. Nou goed, 3 kwartier later kwam hij uiteindelijk terug met dat riffje opgenomen op een cassettebandje. Nou, die chauffeur natuurlijk hartstikke boos, maar het zorgde wel voor een van hun grootste hits. Need You Tonight, hoor je nu.

0: Swift en Opel Light. En zo zie je maar dat je met je 36 jaar nog steeds de Queen of Pop Madonna kan verslaan met haar 68 jaar. Ze heeft namelijk net iets meer nominaties voor de MTV Video Music Awards.
1: Onderweg nieuws.
0: In Haarlemmermeer waren fietsers en e-bikers en fatbikers de afgelopen 5 jaar betrokken bij zeker 867 verkeersongelukken. 8 daarvan waren dodelijk. Bij 442 ongelukken raakten mensen gewond. De 10 gevaarlijkste plekken waren samen goed voor 90 ongelukken. De rotonde Beursplein, Hoofdweg en Kruisweg was met 19 ongevallen de gevaarlijkste plek. Maar vorig jaar werden 214 ongelukken geklokt met de fietsers. De cijfers die geven niet echt een volledig beeld. Alleen ongevallen waarbij de politie aanwezig was, die zijn meegeteld. Volgens onderzoek is 24,5 miljoen euro nodig om onveilige plekken, fietsplekken in Haarlemmermeer aan te pakken. Dat is wel heel veel geld. Cressip komt eraan. Ook de Backstreet Boys, nu eerst

0: Cressip en Sweet Goodbyes hier op Meer Radio. Je krijgt van mij de headlines op half. Tot zo!
1: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
2: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1:55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Jo, dankjewel.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
3: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.
0: We gaan even terug naar de jaren 90, 93, toen de Backstreet Boys werden opgericht. Je hoort ze nu met As Long As You Love Me.

0: DJ en Better Off Alone.
1: Onderweg. Onderweg. Sportnieuws. Sportnieuws.
0: De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elijah Faveres, Aminé Abaidi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de beste 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd met 14,200 punten tiende op de voltige en is tweede reserve. Van Veres eindigde als 16e in de meerkamp. Aldus het Haarlemmermeer Sportnieuws. De Blues Brothers komen eraan na Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: Everybody needs somebody to love. Onderweg. Ja, waar dat een nummer mij heel erg aan moet doen denken. Vroeger was alles beter. Dat was Drake en Josh. Dat is was een serie op Nickelodeon. Met Drake en Josh. Twee stiefbroers. En nou ja, goed, die hadden een heel vervelend zusje slash stiefzusje. En dat gaf altijd gedoe. En in een van die afleveringen moesten die stiefbroers dan een optreden geven. En dat werd dus een soort van playback van Everybody Needs Someone to Love van de Blues Brothers. Dus elke keer als ik dat nummer hoor, dan moet ik ontzettend denken aan die serie Drake en Josh. En dat was altijd heel vervelend, want wat ze dan deden was het nasynchroniseren. Dus ze spraken gewoon Engels, alleen een Nederlandse stem ging daar dan overheen. En dat ja, haalde toch altijd wel een beetje de show of de charme weg van de show zelf.
1: Meer radio, Supertrack.
0: De Supertrack, die mag ik elke zaterdagmiddag bekendmaken. Die van deze week is Tangerine en Venice. Twee tweelingbroers, eeneiig, Sander en Arnoud Brinks. Die werden geboren in de stad waar ik ook geboren ben, Lelystad. Of zoals ik altijd zeg, Lelijkstad. Zijn toen vervolgens op 9-jarige leeftijd verhuisd ergens anders naartoe. Toen ze hun ouders gingen scheiden. Nou, en hun bandnaam is dus Tangerine. En dat is dus Engels voor mandarijn. Maar het Engelse woord is met een A en een E. En bij hun is het dus de verkeerde spelling, een A en nog een A. Op hun 12e begonnen met muziek schrijven en het componeren van liedjes. Probleem is alleen, ze konden geen boeker en platenlabel vinden. Dus besloten ze alles gewoon zelf te gaan doen. Ze brachten een aantal platen uit. Speelden soms samen met hun band het hele land af. Om optredens te verzorgen die ze zelf ook organiseerden. Dus het duurde heel even voordat ze echt een beetje bekend werden eigenlijk. Totdat ze de huisband werden van De Wereld Draait Door. En toen kwamen ze opeens in die lift terecht. En inmiddels zijn we op het punt dat ze samenwerkingen hebben met internationale artiesten. Namelijk de Amerikaanse familieband Venice. Ook broers en zussen. En daar hebben ze samen mee geschreven en gemaakt By Your Side. Dat is deze week de Supertrack.
1: Meer radio, Supertrack.
2: Meer radio, Supertrack van deze week. Tangerine featuring Venice, By Your Side.

0: als je een beetje mijn leeftijd hebt ongeveer, eind 20, begin 30, misschien nog iets ouder, dan ken je echt wel Nelly Furtado. Say It Right hoor je op meer radio.
1: Onderweg. Onderweg. Onderweg. Sportnieuws. Sportnieuws.
0: 60 jaar honkbal in Hoofddorp. Dat wordt zaterdag 29 augustus gevierd door Hoofddorp Pioniers. Leden en oudleden zijn van 3 tot 5 welkom in het honkbalstadion op het sportpark Tolenburg aan de nieuwe Molenaarslaan 10 voor een reunie vol nostalgie, verhalen en ontmoetingen. De activiteitencommissie nodigt iedereen uit die in de afgelopen 60 jaar bij de vereniging betrokken is geweest. Oude teamgenoten kunnen elkaar weer ontmoeten en herinneringen ophalen. En ook is er een gelegenheid om te bekijken hoe de vereniging in de loop der jaren is veranderd. En het mooie, de entree is gratis. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een consumptie en een lekkere borrelgarnituur. Gaat er altijd wel in natuurlijk. De geschiedenis van de vereniging begint in de zomer van 1966. Toen kwamen twee bewoners, Koen Lammers en Arie van Zuilen, op het idee om in Hoofddorp honkbal te gaan spelen. Op 1 september van dat jaar richtte zij dus samen met anderen de honkbalafdeling van voetbalvereniging SVETO op. De oprichting vond plaats bij Piet van Dijk thuis zelf. De afdeling werd vervolgens aangemeld bij de Nederlandse Honkbalbond en op 12 december 1966 officieel geregistreerd. En in 1979 kwam de honkbalafdeling dan volledig op eigen benen te staan. Hoofddorp Pioniers was geboren. In datzelfde jaar werd ook de softbalafdeling opgericht. Aanvankelijk konden alleen dames er terecht en een jaar later ook heren softbal. 60 jaar na de oprichting staat de vereniging zaterdag vooral stil bij de mensen die de club door de jaren heen hebben gevormd. De reunie biedt leden en oudleden de gelegenheid om oude bekenden te spreken en herinneringen op te halen. Volgende week, zaterdag dus 29 augustus tussen 3 en 5... is het nostalgie, verhalen en ontmoetingen bij Hoofddorp Pioniers. Het nieuws komt er zometeen aan. Nu eerst Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen. Of nou ja, een klein beetje.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: vrijdag.
1: Delano van Steenveld.
2: Goedemiddag.
1: Op aan Gangnam Style. Gangnam Style.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: Toen deze uitkwam, danste iedereen dat dansje. Psy en Gangnam Style. Een bekende dansje met in die paardenstal. Met dan zo, hey, hey. Psy en Gangnam Style slaat helemaal nergens op. Maar hij verdient er nog steeds heel veel geld aan. Want iedereen draait hem, iedereen kent hem. En overal komt hij nog voorbij. Hoor je hier op Meer Radio. Het is onderweg op jouw vrijdagmiddag, 7:05. Goed dat jij erbij bent. Je krijgt van mij al het nieuws uit Haarlemmermeer. En natuurlijk de lekkerste muziek voor je klaarstaan om je weekend goed te beginnen. Emma Heesters komt eraan. Ex-Supertrack heb ik voor je klaarstaan. Ook gaan we even een aantal jaartjes terug de tijd in met Macklemore. En eerst hoor je nu Alex Warren en zijn allernieuwste Passenger.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies. Ik weet niet of je deze nog herkent van een aantal jaar geleden, maar Firefly was het nou niet echt. Meer een beetje een eendagsfly, om het zo maar te zeggen. Heel veel hits heeft hij niet op zijn naam staan. Begon ook eigenlijk een beetje als een soort van muziekproject. Hij heeft er nog wel eentje gescoord met Carly Rae Jepsen, Good Time. Misschien dat je die wel herkent.

0: Die dus.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Goed, daar heeft hij dus ook nog een hitje mee gescoord, maar daarna is het een beetje stilgebleven. Maar we draaien hem nog steeds hier op Meer Radio. Owl City en Fireflies dus, hoor je hier. De gemeenteraad wil dat Lisserbroek zijn dorpse karakter een beetje behoudt als er bijna 2500 woningen bijkomen. Het beeldkwaliteitsplan en financiële kader kregen brede steun. Wel zijn er nog wat zorgen. Raadsleden vroegen aandacht voor levensloopbestendige woningen, zodat mensen ook met een rollator zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook groen, openbaar vervoer en de juridische borging van het beeldkwaliteitsplan kwamen allemaal aan bod. Wethouder Beryl van Straten verwacht dat het omgevingsplan binnenkort wordt gewijzigd. De kans lijkt groot dat de gemeenteraad unaniem met de plannen gaat instemmen. Macklemore komt er zo met de naam Ken Holdas. Nu eerst de nieuwste Emma Heesters. Dit is Hart te Breken.

Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton, Can't Hold Us. Hier op Meer Radio. Dit weekend gaat een van de grootste festivals van Nederland weer van start. Lowlands. En dit jaar is een nogal bijzondere Lowlands. Er wordt namelijk een film opgenomen die zich afspeelt op Lowlands. En dus ook wordt gefilmd tijdens Lowlands. De film heet Camping Flight to Paradise. Nou ja, zo heet ook altijd een beetje het soort van thema van Lowlands. Hè? Camping Flight to Paradise. Want zoals we allemaal weten, op festivals ontstaan nieuwe vriendschappen. Komen liefdes opbloeien. En is een toch een tijd waar alles een beetje vloeibaar wordt. Nou, ik heb zelf ben ik ook wel eens op Lowlands geweest om te werken. En ik kan je vertellen, dat is allemaal zo. Een film dus over een liefde op Lowlands wordt daar gefilmd. Het zal wel een beetje hectisch zijn, want je wilt natuurlijk niet alleen maar mensen in beeld die een biertje te veel op hebben, want dat ziet er natuurlijk niet echt uit op de film. Heel veel succes aan de crew daar. En heel veel plezier aan de mensen die naar Lowlands gaan natuurlijk. Bauza komt er zometeen aan. Nu eerst deze artiest, Somber, staat dit weekend ook op Lowlands. Je hoort hem nu met 12 to 12 op Meer Radio, hierbij Onderweg.

0: komen er zo meteen aan en ook de gouden ouwe. Tot zo!
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
4: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne. En beveiliger Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden. Die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon, met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Dankjewel Saskia.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
5: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover, hier op Meer Radio, hoorde je. De gouden ouwe van vandaag. Die hoor je altijd op vrijdagmiddag, net even na 17:30. En de jaren 80 waren toch echt wel de jaren van Phil Collins. Met iconische hits als In the Air Tonight, I Don't Care Anymore, You Can Hurry Love. En natuurlijk ook deze, Easy Lover, met Phil Bailey. En toch wel een van de beste popplaten, wordt er gezegd, van de jaren 80. Van het album Chinese Ball. En je hoort wel eens van die verhalen van artiesten, die staan dan in de studio en dan zijn ze bezig. En dan zijn ze bezig met plaat maken, muziek schrijven. En soms duurt dat heel erg lang. Dan zijn bands, artiesten een jaar bezig met een nieuw album. Dat ging met deze plaat iets heel anders. Phil Collins die liep naar de piano, begon gewoon een beetje te spelen, een beetje te riffen. En in 20 minuten was eigenlijk dit nummer al helemaal af. Sterker nog, ze stonden dansend in de studio en houden van wat ze hoorden. Ze waren verliefd op wat ze hoorden. De classic 80s hit dus, Easy Love van Phil Collins en Philip Bailey, hoor je hier. En het ging zo goed dat zelfs even daarna Earth, Wind & Fire, waar Philip Bailey dan van is, die kwamen ook meteen weer bij elkaar. Zo snel kan het dus gaan in de muziekwereld. Meer radio heb je aanstaan onderweg naar jouw weekend, onderweg op de vrijdagmiddag met zometeen Sienna Spyro. Ook Wolf komt eraan. Nu is Just

0: Sienna Spyro. Material Lover.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Inwoners kunnen tot en met 28 september reageren op het nieuwe omgevingsplan voor de oostrand van Bad Hoeverdorp. Het gaat om de Windestraat, Vlierstraat en een deel van de Meidoornweg. Bestaande regels uit bestemmingsplannen worden overgezet naar het omgevingsplan. De inhoud van de regels verandert niet, wel worden ze anders opgeschreven en samengebracht. Reageren kan online, per brief of mondeling op afspraak. De gemeente houdt ook 3 spreekuren in het dorpshuis van Bad Hoeverdorp. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2026 een definitief besluit. Het is meer radio op je vrijdagmiddag met nu eentje van de Nederlandse bodem. Deed in 2012 mee aan de Voice of Holland, maar geen enkele stoel draaide om tijdens zijn auditie. En daardoor kwam hij dus niet verder. Maar dat maakte allemaal niks uit, want hij begon wel eens gewoon zelf met muziek maken en uitbrengen. En dat heeft hij ook gedaan. Je hoort Wolf nu met Mind Made Up.

Gerspardoel. Zoals we dat zeggen in Brabant. Hoor je hier op Meer Radio onderweg. En dat was het maar weer voor vandaag. Morgen ben ik er met meer in de middag tussen 3 en 6. Hoor je van mij weer een nieuwe supertrack. Ook krijg je het opmerkelijk nieuws van mij. En natuurlijk weer de borrelplaat. En zometeen kan je genieten van Dirk-Jan Eemans met Duik in het weekend. Met onder andere muziek van Kane komt eraan. Gareth Gates, heerlijk. Ik heb voor je klaarstaan 33 Max Verstappen. Want het is natuurlijk het F1 weekend. Nu eerst Antoon, fijn weekend.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Gerrit Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het toch zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: Ja, zeker weten. Vrijdagavond Duik in het weekend begon een paar minuten over zes op Meer Radio natuurlijk. De streekzender voor Haarlemmermeer en omstreken. Als Meer Uithoorn, Amstelveen zijn we ook goed te verstaan, goed te horen. En ja, dat is alleen maar prettig toch? Hoe breder je bereik, hoe beter. En des te meer we een binding hebben met de omgeving, des te beter. En dat doe ik graag met Duik in het weekend. Want we gaan tot 8 uur weer lekkere radio maken met dingen uit Zeepunt. Hè, uit Duiker, uit de Meers, hoe je het ook wil noemen. En andere zaken die bijvoorbeeld het HC-nieuws halen, onze streekkrant. En ja, gaan we gewoon lekkere radio maken waar jij ook inbreng in kunt hebben. Hè, door gewoon even een mailtje te sturen naar dirkjan@meerradio.nl. Of bel me op 023-4x5-900. En dan wordt jouw invulling hier over de zender naar buiten gebracht. Waar we dus overal en overal te horen kunnen zijn. Hey, lekker radio tot 8 uur met goede muziek, lekkere muziek. En zomerse muziek, hè, want het is nog steeds zomer. Ook al zou dat misschien niet helemaal zeggen met de wisselvalligheid van de afgelopen week. Maar dat is ook wel eventjes lekker, hè, na al die dagen dat we op de braadplaat gelegen hebben met elkaar. En dat vond Kane ook een paar jaar terug al met Rain Down On Me hier op Meer Radio. Tot 8 uur met Duik in het weekend.

0: Dan kwam natuurlijk wel iets wat bekend voor. Natuurlijk Accent van Kylie. En daar hebben ze natuurlijk weer een 2026 versie van gemaakt met Sarah en Misha Miller. En die klonk, zoals je juist gehoord hebt natuurlijk, hier op Meer Radio. De streekzender van deze omgeving natuurlijk. En ik heb gewoon een nieuw programma-idee gekregen. Wat voor rotstreek flik je me nou? Nou, dat zou wel een leuk programma zijn, toch? Dan kunnen allerlei aparte dingen die in deze omgeving, in deze streek gebeuren, kunnen dan behandelen natuurlijk. Misschien 44 onderwerpen, dat zou wel leuk zijn. Wat ook leuk is, misschien wat ook wat voor andere zenders een idee zou zijn, is de plakplaat, hè? Een vast item bij Meer Radio. En voor deze plakplaat, ik heb hem wel eens vaker gedraaid. Maar het is gewoon een nummer die er perfect voor gemaakt is. Die echt in je kop blijft zitten. En die gewoon stiekem ook wel een lekker nummer is. Dan heb ik het over Gareth Gates. Degene die in, wanneer was het? Idols, ja. De Britse Idols in 2002 tweede werd. Dus de Britse Idols 2002 tweede werd. Hebben ze zo gezegd. En die maakte toen ook zo'n, nee, dat was een beetje de tijd. Sowieso alles van die plaat gemaakt werden. En dat deed hij nu ook, maar hij heeft er wel hoge ogen mee gegooid. Dus dat wordt gewoon de plakplaat van nu met Any One of Us van Gareth Gates.
1: Hele vieze plakplaat.

Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als

0: 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. In het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Direct op Meer Radio. Goedenavond, welkom bij Duik in het Weekend. En de presentator van Duik in het Weekend is deze week ook een klein beetje een teken van de Grand Prix van Zandvoort. Of Grand Prix van de Dutch Grand Prix, zoals die officieel heet. Maar gewoon de Grand Prix van Zandvoort die deze week gehouden wordt, dit weekend. Vandaag zijn de vrije training al geweest. En morgen natuurlijk de dag eigenlijk een beetje echt losgaat met de kwalificatie en de sprintrace die er plaats gaat vinden. Hè. Voor mij persoonlijk de dagen dat de auto's het snelst voorbij komen. In de race ook wel, maar voor de kwalificatie moet het natuurlijk al een tandje sneller zijn. En ik ben een van de gelukkigen die twee kaarten heeft voor morgen. En ik ga samen met Jackie, mijn jongste zoon, ga ik daar naartoe. En ik kijk ook wel de hele tijd naar uit, hoor. Echt, het ook de allerlaatste keer. En toen in 1985... toen de laatste Grand Prix er was. Toen ben ik met mijn eigen vader ben ik er ook naartoe geweest. En heb daar de laatste Formule 1-auto over het circuit zien rijden. En ik vind het ook tof om mijn jongste zoon daar ook een herinnering aan te geven. En dat gaan we dus morgen doen op het circuit van Zandvoort. Ik heb geen hypotheek afgesloten voor kaart. Hoor. Gewoon regular kaart voor het duinterrein. Maar ja, daar kun je ze vaak genoeg voorbij zien komen. Dat vind ik wel leuk. En ik zit even te kijken of er nog wat belangrijke nieuwsdingen zijn. Mijn HC Nieuws, de streekkrant van Haarlemmermeer. De Amstelveen en alles in mijn eigen krantje. Maar wij hebben het HC Nieuws. Wordt gewaarschuwd voor extra verkeershinder richting kust door de Formule 1. Of als gevolg van een belangrijke afsluitingen en dat soort zaken. Dus hou er een beetje rekening mee als je die kant op moet dat het wat lastig kan worden. Ja, aan de andere kant, dat weten we allemaal toch. Ik bedoel, ja, we kunnen een hoop heis even maken. Maar we weten allemaal dat het er is. Dus we houden er volgens mij allemaal wel een beetje rekening mee. Een ander nieuwsbericht dat ik van de week voorbij zag komen, waar ik een beetje kromme tenen van kreeg, dat was dat er een flyby van de luchtmacht. Toen komen ze met een Chinook en een paar straaljagers komen ze over het circuit vliegen bij de start. Dat duurt ongeveer, laten we zeggen, 30 seconden, misschien een minuutje. En ja hoor, er zijn er weer mensen die helemaal aan het zeiken zijn. Oh nee, we willen er tegen gaan, want dat kan niet, jongen. Het ligt in elkaars ogen niet gunnen. Ik word er persoonlijk helemaal scheidziek van. En dat is niet alleen hier, maar dat is ook in de regio Amstelveen, Uithoorn, Alsmeer. Overal kunnen mensen af en toe zeiken om niks, jongens. Kom op, we hebben het over. De laatste keer dat het gehouden wordt en dan gaan we nu op een piep om 30 seconden geluid. Houd toch op, zeg. Ik laat me eventjes door het een beetje meevoeren door mijn gevoelens. Maar dat heb je nou helemaal als je achter de radio zit, dan kan het gebeuren. Hè? Laat me gewoon gauw gaan verder gaan. Want een van de artiesten die ook weer komt optreden, want het is natuurlijk niet alleen de race, maar een heel festival wat ze eromheen bouwen, is La Fuente. En die heeft in 2023 een hele plaat gemaakt, speciaal voor de Heineken Grand Prix. En met het oog op morgen gaan we die gewoon even draaien op Meer Radio. Voor de mensen die dit weekend er ook naartoe gaan, heel veel plezier. Neem wel een poncho mee, want het kan nat worden. En voor de mensen die het niet doen en voor de televisie gaan zitten, heel veel plezier ook en geniet van de races, want er zijn er natuurlijk meerdere. En laten we hopen dat het toch een keertje terug gaat komen op Zandvoort. De Grand Prix van Zandvoort dit weekend op het circuit van Zandvoort. En nu La Fuente.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dennis Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er...

0: Leerlingen raakten gewond, van wie twee ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er twee jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Offenbach samen met Ella Henderson en Hurricane.
1: Meer in het weekend.
0: Aan het begin van deze Meer in het weekend. Goedenavond, welkom. Het is 8 uur geweest op deze vrijdag, de 21ste augustus 2026. Ik hoorde het er straks Dirk-Jan al zeggen. Race Week, het is de Dutch Grand Prix. Vandaag begonnen natuurlijk in Zandvoort. En ja, het is daar druk, het is daar gezellig. En het weer is een beetje wisselvallig. Maar goed, daar gaan we het later nog wel even over hebben. In ieder geval is het natuurlijk een groot feest hier in de regio. En ja, we merken er ook toch, zeg maar, om Zandvoort heen merk je er wel wat van. Komt het alleen maar misschien door dat bepaalde wegen afgesloten zijn. Maar goed, dat even terzijde. Nee, laten we wel wezen. Het is toch altijd weer heel gaaf als het zo...

0: dichtbij is, als al die grote namen zo dichtbij zijn en dat het gewoon geraced wordt. En ja, als ik het dan op tv zie ook, dan denk ik, yes, dit is leuk. Nou goed, we gaan het er later nog even over hebben natuurlijk. Want ja, de eerste delen van dit Dutch Grand Prix weekend zijn natuurlijk geweest met een vrije training en een sprint qualifying. Want het is meteen ook een sprintweekend en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Maar goed, daar later meer over. Het is ook gewoon vrijdagavond. Hè? Het is het begin van een weekend voor veel mensen. Misschien wel de eerste week weer na een heerlijke, welverdiende vakantie. Dat ze weer aan de bak mochten, naar school moesten, al dat soort dingen. Ja, ik hoop dat je me overleefd hebt. Maar nu is het weekend en staan we dus aan het begin. En zijn wij er hier om het lekker te laten beginnen. En dat doen we dan wat is het? 1 uur vannacht, geloof ik, gaan we door. Straks nog namelijk to the weekend. Maar eerst tot 10 uur meer in het weekend. En we begonnen om 6 uur met duiken in het weekend. Nou, hey, dan weet je het weer helemaal. Onder andere sportnieuws. We hebben natuurlijk de partyplanner. We hebben uiteraard het uitgebreide weer. Want ja, we moeten natuurlijk wel kijken wat het weer ook gaat doen hier in de regio. Met betrekking tot die Dutch Grand Prix. Wordt het regen? Wordt het zon komende zondag? Nou goed, dat allemaal. Gezelligheid. En we hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En dat afgewisseld met lekkere muziek. En die komt van onder andere, ja, even een kleine Solto samen met Hugel. Altijd leuk. Basement Jack zie ik langskomen. En ik zie ook, oh, altijd fijn, Alex Warren komt zo dadelijk aan. Maar niet voordat je eerst Radiohead zo dadelijk gehoord hebt. En Street Spirits hier op deze vrijdagavond. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer radio.

0: Een blokje van 3 platen op een rij met als laatste een hele mooie plaat van Tsukuro op de radio. Diamante hoorde je. Daarvoor Alex Warren, Ordinary and Street Spirit van Radiohead. Ook trouwens een hele mooie plaat. Hoorde je als eerste in dit blokje van 3. Zorgde er allemaal bij elkaar opgeteld voor dat het inmiddels 19 minuten over 8 is.
1: In het weekend, Party Planner.
0: Ja, en dat is het moment dat we gaan kijken naar de Party Planner. Ja, en ik heb nieuws voor je. Het is een beetje... Als ik naar kijk. Het is een beetje peper en zout. Het zit er een beetje tussenin. We gaan dus wat verder in de tijd. Dan ga je automatisch kijken naar wat is er in september en misschien wel in oktober. Nou, ik heb er zo dadelijk eentje, die is echt ver. Maar wel leuk om te melden. De eerste die ik voor je heb is op 27 september is het de Deep Club Outdoor Edition. Het zal allemaal zijn op het landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. En het is dan die zondag de 27e. Vanaf 1:30 zal duren tot 8:00. Het is een beetje een speciale versie. Want een van de grote mensen, grote mannen achter natuurlijk de Deep Club. Albert Roelofswaard. Helaas, ja, wat is het? Een week of, ja, ik denk anderhalf maand geleden overleden bij een motorongeluk. Die is er helaas niet meer. DJ Albert, die hier ook bij Meer Radio aardig van zich liet horen. Maar goed, helaas is die er niet bij. Maar ze hebben wel besloten, ondanks alles gaan we wel gewoon door. En gaan we ook een mooi eerbetoon aan Albert verbrengen. Dus dat is heel mooi. En ja, deze editie staat dus in het teken van buiten, mooi weer. En het is op een mooie, idyllische groene spot in Nieuw-Vennep. Een plek die voelt als een kleine ontsnapping aan de drukte waar muziek, natuur en fijne mensen samenkomen. Hou je van die intieme festival-vibe zonder massale drukte, dan zit je goed. Maximaal 300 bezoekers. Zo blijft de Deep Club persoonlijk, overzichtelijk en gezellig. Geen eindeloze rijen, geen overvolle terreinen, maar ruimte om te dansen, te verbinden en echt van de muziek te genieten. Nou, dat is wat je wil. Heerlijke muziek langs Deep Progressive, Melodic, House en veel meer gaat langskomen. En de DJ's draaien het allemaal aan elkaar. Het is dus 27 september vanaf 1:30 daar aan het landgoed Kleine Vennep. En de kaarten kosten €15. Dan gaan we iets verder in de tijd kijken. Dan gaan we namelijk, ja, geloof het of niet, 23 oktober. Maar zet hem alvast in je agenda, want het is dan See You in Hell. De Halloween party bij C. Het zal allemaal zijn in het café op deze 23 oktober. Begint om 9:00. Heads up, gals and gals. Op 23 oktober wordt het café Duik omgetoverd tot een oldschool spooky feestkrocht waar niets te griezelig is. Trek je vampiertanden uit de kast, stof je Jason Voorhees masker af en maak je klaar voor een avond vol duistere gezelligheid. Dans de hobbitvoeten van de vloer tijdens de lekkerste DJ-set. Leg angstaanjagende look vast met de plaagdokter en schreeuw mee met de beste bangers. Onder het genot van een gruwelijk goede cocktail. En natuurlijk, wie de best creepy outfit verschijnt, maakt kans op een leuke verrassing. Het is allemaal dan op 23 oktober om 9:00 café Duiken. Kaarten kosten, jawel, hoe kan het ook anders, €6.66. Oftewel 3 zessen. Hey, dat is over de Party Planner voor deze vrijdag. Meer Party Planner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend.
1: Party Planner, dit is Meer in het Weekend.
2: I'm taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

blijft toch lekker, hè? Bam, bam, hoor je Jamaican van Salto samen met Hugel. Hugel. Komt er een beetje rot uit, eind van de week. Hè? Dan ben je toch een beetje van, ja, ik ben echt wel toe aan het weekend, moet ik zeggen. Vraag me niet waarom, maar ik ben gewoon toe aan het weekend. Ik had vanmiddag ook, ik zat op de fabriek. En ja, ik was daar gewoon nogal irritant voor mijn collega's, zeg maar, afgelopen middag. Ik zat een beetje mee te zingen met de muziek en ik zat een beetje gekke geluiden te maken. Want ik had gewoon zoiets van, ik ben toe aan het weekend. Nou goed, en dan ben je nu hier en dan ben ik vrolijk en dan ben ik blij. Want ja, dit is altijd lekker, hè? Gewoon een beetje... Ja, op de radio zijn. Je weekend is extra lekker laten beginnen. Dus wat willen we nog meer? Nou, dat is toch wel heel erg mooi. Hey, bijna 8:30. Betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Daarin onder andere muziek van Willy William. Altijd leuk, ook Grande. En Abba, vind ik altijd leuk, allemaal langs. En uiteraard ontbreekt ook de Meer Radio Supertrack van deze week niet. Ga je straks horen zo rond de klok van 8:45, 8:50. Ja, zoiets gaan we dan doen. Verder natuurlijk sportnieuws straks aan de andere kant van 8:30. En we gaan het uiteraard uitgebreid hebben over de Dutch Grand Prix. Want ja, dat is leuk. Die is dit weekend in Zandvoort. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Voor het allemaal zover is, heb ik er nog eentje voor je. De Basement Jacks. Dit is samen met Miss Elliot.

0: Sketch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: een vrolijk plaatje. Ja, ik vind hem vrolijk, ik word er blij van. En uiteindelijk, ja, dat is het voordeel als je hier achter de knoppen zit. Als ik er blij van word, dan kan ik hem draaien. En bij deze heb ik dat dus gedaan. Nou, dat is dan toch ook wel weer even leuk, of niet soms? Goed, het is 8:08 op deze vrijdagavond. Vrijdag 21 augustus. Het is de vrijdag van de Dutch Grand Prix. Maar het is ook gewoon vrijdag aan het begin van een nieuw Meer Radio weekend. En dat wordt weer een lekker weekend hoor. Ja, het wordt gewoon weer een heel leuk, echt ouderwets Meer Radio weekend. Dus het komt helemaal goed. Straks onder andere sportnieuws. Verder muziek van onder andere ABBA. De Meer Radio Supertrack en de Pussycat Dolls. Maar nu eerst Rondé. Dit is Oh My God.
1: Meer zomer. Niels Olijenhoek. Meer zomer.

Blijft altijd fijne muziek, hè? ABBA hoorde je op de radio. En the winner takes it all. Deze Meer Radio vrijdagavond. Daarvoor Rondé. En ja, een nieuw pareltje. Oh my god. Doet mij ook een beetje denken aan een plaat van Direct. En die begint met Oh my god, it's happening. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, fijne muziek in ieder geval. Hij zorgde ervoor dat het 14 minuten voor 9 werd. En dat is het moment dat we echt wat moeten gaan doen aan sportnieuws. En dat gaan we dus ook doen. Want ja, hey, wat wil je nog meer? En het is nog steeds een beetje komkommertijd. Hè? Want ja, de meeste lokale amateurverenigingen zijn nog niet begonnen. Maar volgende week, dan gaat het los hoor. Want Hoofddorp begint volgende week op zaterdag 29 augustus aan de competitie met een wedstrijd thuis tegen DVVA in de vierde divisie. Aftrap zal zijn om 2:30. Ook de mannen van Dios spelen zaterdag 29 augustus. Dan om 3:00 thuis tegen Limmen. En de mannen van DSOV uit Vijfhuizen. 29 augustus, ook op zaterdag om 3:15, spelen zij een uitwedstrijd tegen de Reiger Boys uit Heer Hugo Waard. Had ik toch echt het idee dat het uit Lisse kwam. Maar goed, nee, het is uit Heer Hugo Waard. Dan weten we dat ook weer. Voor de honkballers van de Pioniers geldt dat zij ook nog even vrij zijn. Volgende week spelen zij een nieuwe wedstrijd. Doen ze op dus 29 augustus. Spelen ze uit tegen HCAW, waarbij de eerste wedstrijd start om 12:00. En dat is dan in de, ja, dat is een beetje jammer, verliezersronde. Top 3 down of zoiets. Nou goed, het is in ieder geval het is niet helemaal waar we willen dat de Pioniers staan. Maar ja, ze moeten hem wel spelen. Tegen HCAW, altijd leuk natuurlijk. Zeker in die kuil daar in Bussum. Hockey? Nee, dat is er nog niet. Ook dat gaat volgende week of de week daarna volgens mij beginnen. Dus wat dat betreft, ja, nog heel even. En dan is er ook weer hockey.

0: Blijft toch altijd heerlijk, hè, deze tune. Ja, Formule 1. Het is zover. De Dutch Grand Prix. De laatste Dutch Grand Prix wordt dit weekend verreden in Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Ja, het is natuurlijk toch een bijzonder evenement wat altijd heel goed ontvangen werd. Ik was erbij bij de eerste, nadat hij terug was dan, hè, dus dat was in 2021. Dit keer helaas er niet bij, maar ja, het is de laatste en dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Vandaag werd er al gereden op het circuit. Waar natuurlijk toch eigenlijk het gisteren vooral ging over het feit dat de Verstappen verlengd heeft bij Red Bull. Er gaan verhalen dat hij toch richting de richting de 100 miljoen gaat aan salaris. Omdat hij langer blijft. Maar goed, dat even terzijde. Deze vrijdag werd er al gereden op het circuit. Om 12:30 was de eerste vrije training. Ook meteen de enige vrije training. En om 16:30 de sprint qualifying. En ja, ondanks dat Verstappen dus bijgetekend heeft bij Red Bull, ging het nog niet zo heel erg lekker. Nee, ik geloof dat hij de training eindigde op plek 11. Of all places. En de kwalificatie voor de sprintrace van morgen, daar deed hij het met slechts een 6e plek. Antonelli was daar de snelste. Morgen, zeg ik het goed? Ja, Antonelli was de snelste. Dat zeg ik toch wel goed, hoop ik natuurlijk. Russell was de snelste. Sorry, Antonelli 5e. Russell was de snelste. Nou, het was een Mercedes, dat is het belangrijkste. Morgen zal dus die sprintrace zijn om 12 uur. Vervolgens om 4 uur is er de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. En zondag dan om 3 uur gaan de lichten uit. Want dan is de laatste Dutch Grand Prix. En laten we hopen. Hè. Laten we het gewoon hopen dat Max Verstappen die wel weet te winnen. Zou wel heel mooi zijn. Het zou het rondje helemaal compleet maken. Want Davina Michel, die bij de eerste het volkslied deed, doet hem nu ook. Rondje. Wat natuurlijk extra mooi is. Willem-Alexander, onze koning, die gaat de trofee uitreiken. Dat zou toch wel mooi zijn als dat Nederlanders onder elkaar zijn. Ja, dat is iets wat ik wel heel erg mooi zou vinden. Maar goed, we gaan nu nog even duimen. We gaan nu nog even hopen. En dan hopelijk komt het allemaal goed. Goed. Tot zover de sport. Snel door met muziek. De Meerradio Supertrack komt eraan op deze vrijdag. Het is Tangerine. Je hoort ze nu met By Your Side. Dit is Meer in het Weekend.
1: Meerradio Supertrack.
2: Meerradio Supertrack van deze week. Tangerine featuring Venice. By Your Side.

in mij zegt eigenlijk dat ik dit helemaal geen fijne plaat vind. De Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Maar goed, ja, als we naar de muziek luisteren, dan is het op zich wel leuk. Maar goed, dat terzijde. Daarvoor de supertrack van deze week, Tangerine. En By Your Side zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. Dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2. Voordat het zover is, heb ik er nog eentje voor je. Damiana David komt eraan. Dit is Talk To.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14...

0: Tijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dat betreft niks mis mee. Het is het begin van uur nummer 2 van Meer in het Weekend. Tot 10 uur ben ik bij je met mijn bijdrage aan de vrijdagavond. Aan het begin van jouw Meer Radio Weekend. En ik hoop echt oprecht dat het lukt. Hè? Dat we er weer een fijn weekend van kunnen maken met z'n allen. En dat wij hier bij Meer Radio jou daar gewoon goed bij kunnen helpen. En dat doen we echt ons best voor. Dat moet je echt niet onderschatten. Straks onder andere het uitgebreide weer gezelligheid en heel veel lekkere muziek.
1: Meer zomer. Niels Olijer.

0: Leuk hoor, Snow Patrol en Just Say Yes als derde in een blokje van drie. Daarvoor Safcel terug in de tijd en Tainted Love. En die plaat van het WK-voetbal Die Die van Burna Boy en Shakira. Waar ook Nederland in voorkomt. Ja, ik heb het opgezocht. Er werden allerlei namen genoemd. En ik dacht, ik moet toch even kijken of ook Nederland erin genoemd wordt. En dat gebeurt, dus dat is mooi. Was dus de eerste in de, ja, van de drie in dit blokje van drie. Ja, zo. Nou ben ik bijna mijn hele zin kwijt. Maar goed, dat even terzijde. Zorg ervoor, ja, zonder gekheid en echt niet gelogen, dat het 18 minuten over 9 is. En dat is het moment om te kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Ja, met name natuurlijk kijkend ook naar die Dutch Grand Prix, hè, dit weekend. Gaat het mooi weer worden daar in Zandvoort? Begint in ieder geval wisselvallig. Want morgen, ja, veel bewolking en enkele buien. Nou, dat is geloof ik de hele week al zo'n beetje aan de gang. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door. Temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordenwind. Dat betekent dat misschien de sprintrace nog wel een beetje nattig kan zijn. Zondag ziet er een stuk vriendelijker uit. De dag begint mogelijk wel met wat nevel of mist, maar daarna krijgt de zon steeds meer de ruimte. Blijft overwegend droog met temperaturen rond de 19 of 20 graden en weinig wind. Ideaal weer om naar buiten te gaan of een sportwedstrijd te bezoeken. Dat ben ik van plan om morgen te doen, maar dat terzijde. Voor de nieuwe week lijkt het rustige zomerweer voorlopig aan te houden. Regelmatig zon, afgewisseld met wat wolkenvelden en slechts een kleine kans op een bui. Temperaturen blijven aangenaam voor de tijd van het jaar met middagwaarden rond de 20 graden. Grote weerverstoringen worden voorlopig niet verwacht, waardoor we kunnen rekenen op een vrij stabiele weerperiode. Kortom, zaterdag nog wat natte momenten, maar later opklaringen. Zondag een fraaie nazomerdag en ook volgende week rustig en overwegend droog weer in de Haarlemmermeer. Dat is dan toch wel fijn. Daar worden we toch wel een beetje blij van. Want ja, weet je, ik vind regen is goed, hè. Voor de natuur is het heel erg goed. Maar ja, ik laat dat lekker in de nacht vallen en er overdag mooi droog. Dat is een beetje wat ik zoals ik erin sta. Maar goed, dat is denk ik waar veel mensen, zoals veel mensen erover denken. Maar goed, dat is even terzijde. Hey, dat is over de weer. Snel door met muziek. U2 komt eraan samen met Martin Garrix. Dit is op Meer Radio. Fireflies.
1: Meer in het weekend.

vrijdagavond ervoor, Martin Garrix. Samen met U2 en Fireflies. Ook dat mooie plaat natuurlijk. Topartiesten bij elkaar zetten is meestal wel succes voor... staat garant voor succes, laat ik het goed zeggen. Daar gaat het natuurlijk om. Hey, vrijdagavond is natuurlijk ook het begin van je weekend. En de grote vraag natuurlijk, wat ga jij doen dit weekend? Ga je nog leuke dingen doen? Ik hoop het. Zo, laat het me alsjeblieft weten. Studio@meerradio.nl. Ik moet het wel goed zeggen. Persoonlijk, ik zit even hard te denken. Morgen ga ik deels praktisch, hè, maar daarnaast ook voetbal kijken. Er begint weer een beetje, hè, met oefenwedstrijden. Dus dan altijd leuk om natuurlijk weer een beetje voetbal te kijken. Daarna natuurlijk probeer ik daarvoor, daarna tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de race van zondag te kijken. Dan denk ik dat de dag alweer zo'n bijna voorbij is. En dan zondag, ja. Hey, dan staat alles in het teken natuurlijk van de Dutch Grand Prix. Gaan kijken natuurlijk vanaf vroeg, denk ik, hoe het daar allemaal is. Natuurlijk het volkslied bekijken, hartstikke mooi. En de race om 3:00, want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Nou goed, dan is het weekend ongeveer voorbij. En ja, zal ik het daarmee moeten doen? Als jij nog leuke dingen hebt, of misschien andere spannende dingen. Misschien die helemaal niks met Formule 1 te maken hebben. Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Dus laat het me zeker weten. Studio@meerradio.nl. Zodra ik de headlines van het nieuws hier op Meer Radio. Maar voor het zover is, gaan we eerst even terug in de tijd met Bette Midler. Dit is op Meer Radio. The Beast of Burden.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

En ja, hij kan er niet mee ophouden hoor. Hij can't stop loving you aan het begin van het laatste deel. Meer in het weekend. Op deze vrijdag de 21 augustus 2026. Het is de vrijdag van de Dutch Grand Prix. Ja, we moeten het wel bij vermelden, want ik vind het belangrijk... Ja, dat iedereen toch lekker veel aandacht eraan besteedt. Want het is natuurlijk toch aan één kant ook wel heel erg zonde... dat het meteen ook de laatste Dutch Grand Prix is. Maar goed, dat even terzijde. Hey, tussen nu en 10 uur heb ik straks nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer voor je. Verder nog muziek van Lost Frequencies. Ik zie ook nog Metallica langskomen. En altijd leuk natuurlijk Samber. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Meer zomer. Meer zomer. Niels Olij.

0: Heerlijk. Bon Jovi. Lang niet gehoord. Living on a Prayer, hoorde je. Nou, lang niet gehoord, zeg ik trouwens wel. Maar we hebben ook een versie. Hè. Er bestaat een versie van deze nummer. Een akoestische versie. En ja, die is heel erg mooi. Die is heel erg fijn. Die heb ik best een aantal keren gehoord in de afgelopen tijd. Of afgelopen jaren, moet ik zeggen. Maar deze heb ik al een tijd niet gehoord. En toch, ja, deze is net even meer dat. Dus dat is dan ook wel weer heel erg leuk natuurlijk. Maar goed, dat even geheel terzijde. Je moet ook niet overdrijven natuurlijk. Het moet wel leuk blijven. Ja, en dat is meer in het weekend hopelijk, want het is de vrijdagavond. Het is het begin van je weekend en dan moet het ook wel leuk blijven. Even wat nieuws uit de Haarlemmermeer, niet onbelangrijk natuurlijk. Park 21 in Nieuw-Vennep krijgt vervolg. De gemeente is gestart met het grondwerk voor deelgebied Groot-Vennep in Park 21. Daarmee wordt verder gebouwd aan het grote recreatie- en natuurgebied tussen Hoofddorp en, precies, Nieuw-Vennep. Dan extra verkeersdrukte dit weekend door de Formule 1 in Zandvoort. Ik zei het eerder al, automobilisten uit de polder moeten dit weekend rekening houden met extra reistijd richting Zandvoort en Bloemendaal. Nou ja, ik zou het eigenlijk niet eens proberen, behalve als je op de fiets gaat. Vanwege de Dutch Grand Prix worden drukte en tijdelijke verkeersmaatregelen verwacht. Ja, en wat ik zeg, ik heb het zelf ooit gedaan op de fiets. Ging perfect, was goed geregeld. Maar met de auto, ik zou er gewoon niet aan beginnen. En dan op de Rijnlanderweg in Hoofddorp zijn donderdag 2 personen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de slachtoffers te verzorgen. En dat is natuurlijk mooi. En de provincie Noord-Holland voert bodemonderzoek uit langs de geplande HOV-tracé tussen Lissebroek en Getsewoud. Het onderzoek is een belangrijke stap voor een toekomstige snelle openbaar vervoerverbinding in de regio. Nou, dat is toch wel heel erg mooi, hè, dat gaat gebeuren. Hoop ik alleen niet dat ze een of andere exotisch dier vinden wat ervoor zorgt dat het allemaal niet meer doorgaat. Hè. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Hey, tot zover even wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur, naar het Meer Nieuwsoverzicht. Dan ben je altijd volledig op de hoogte. En lukt dat niet, kun je natuurlijk ook kijken op meerradio.nl. Want daar staat het zeker weten ook allemaal uitgebreid beschreven.
1: Meer in het weekend. Meer radio. Met meer in het weekend.
2: Echte afwisseling.
1: Meer in het weekend.

Lauren Undressed op de radio op deze vrijdagavond. Daarvoor hoorde je nog Love to Go van Lost Frequencies samen met de Zonderling. En dat zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. Ja, je weet het, als het bijna 10 uur is, dan heb ik altijd de mogelijkheid om tegen jou te zeggen, want ja, ik ben klaar. Dat wat mij betreft in ieder geval je weekend op deze vrijdagavond lekker begonnen is. Ik heb geoefend en daarom ben ik precies op tijd klaar. Dat is dan toch ook wel weer fijn natuurlijk. Hey, dat is mij om jou veel plezier te wensen. Zowel ik met To The Weekend en natuurlijk een heerlijk weekend toe te wensen. Ga je naar de Dutch Grand Prix, dan zeg ik ben jaloers en veel plezier. Ja, ga je andere dingen doen, zeg ik ook heel veel plezier. Geniet ervan, wees lief voor elkaar. Blijf gezond en dan hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het Weekend. Ja, gezellig ook als je er morgenochtend bij bent bij Meer Wakker. Goed, volgende week, dat is ook wel goed. Hey, ik zeg gegroet en tot de volgende keer.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan.

0: kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dat is even geleden.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 6 minuten en 18 seconden. Danny Vera hoorde je. Dit is meer radio. Dit is To The Weekend.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
0: Het is vrijdag 21 augustus 2026. Het is 6,5 minuut over 10.
3: Oh.
0: En ik had, dat ik hier naartoe reed, Robin.
3: Ja.
0: Had ik een, kwam even een besefmomentje.
3: Dat.
0: Dit is mijn laatste uitzending voor de komende 3 weken.
3: Oh jee.
0: En het is de laatste keer voor de komende 5 weken... dat wij elkaar zien en spreken.
3: Leuk toch?
0: Nou, heel eerlijk, ik kan me niet heugen wanneer het voor het laatst is dat wij elkaar 5 weken...

0: hier gesproken hebben.
1: Wat, weet je wat het nog interessanter maakt?
0: Wat?
1: Dat wanneer je hoofd helemaal ontploft, als je dan zegt, ik zie je in oktober.
0: Ja. Ja.
1: Wat?
0: Nee, maar snap je, ik kan me echt niet heugen wanneer wij elkaar voor het laatst 5 weken niet gesproken hebben.
1: Nee, dat
0: niet. Nou, dat klinkt het net alsof we elkaar dagelijks spreken, dat is ook weer niet, maar... Hé, 5 weken is een lange tijd.
1: Ja, dat is.
0: We moeten tussendoor wel even appen.
1: Oh ja.
0: Anders vergeet ik straks wie je bent.
1: Ja.
0: Zometeen de enige echte Antoon. Eerst dit Manic Street Preacher. Zo, dat krijg ik toch mijn bek niet uit. Manic Street Preacher. Dit is Motorcycle Emptiness.

0: de enige Antoon. En we gaan door met de enige echte Kevin en zijn column. Welk idee knalde er deze keer door Kevins hoofd? Wat voor kleurrijk beeld leeft er deze keer weer op? Wat gaat hij deze keer weer aanleveren? Wat spat er deze keer door zijn hoofd? Waar gaat hij deze keer weer mee adverteren? Wordt het zo fout dat de column verboden moet worden, of is het een traditie die moet blijven? Kevin, vertel.
1: Let op. Hier volgt een mening. Wie mijn columns de afgelopen jaren in januari heeft gehoord, weet één ding 100% zeker. Ik heb het niet zo op vuurwerk. Want in die columns heb ik gepleit voor een consumentenvuurwerkverbod. En niet omdat ik vuurwerk niet mooi vind, nee, integendeel. Een professionele vuurwerkshow kan prachtig zijn, maar geef Henk van nummer 21 een doos vuurwerk en binnen de kortste keren staat de hele straat in licht te laaien. Het blijkt dat wij als samenleving een merkwaardig overschat vertrouwen hebben in het beoordelingsvermogen van de mens. Want laten we eerlijk zijn, we kunnen er gewoon niet mee omgaan. Elk jaar zien we dezelfde ellende. Mensen die vuurwerk afsteken waar het niet hoort. Zwaar en illegaal vuurwerk. Vernielingen, branden, oogletsel, afgerukte vingers. Hulpverleners die tijdens de jaarwisseling hun werk moeten doen, terwijl een deel van Nederland het blijkbaar normaal vindt om explosieven naar hen toe te gooien. Het lijkt wel een oorlogszone. En ieder jaar klinkt vervolgens hetzelfde ritueel. Maar ik steek mijn vuurwerk altijd netjes af. Ja, dat zal best, Gerda. Maar een regel wordt niet gemaakt voor een persoon die zich er keurig aan houdt. Een verbod dat wordt gemaakt omdat we blijkbaar collectief hebben bewezen dat we er niet mee om kunnen gaan. Dus ja, ik ben voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Maar afgelopen dinsdagochtend hoorde ik de volgende radioreclame op de radio.
2: Kaka vuurwerk!

En dat ik dit hoorde, dacht ik, dit meen je niet. In de reclame wordt een typetje, kennelijk is het de bedoeling dat het prachtig is, wordt een typetje opgevoerd. En eerlijk is eerlijk, ik moest er ook wel om grinniken. Maar daar ligt ook precies mijn probleem met deze reclame. Als mensen na afloop weten dat ze moeten lachen, maar niet weten wat ze met hun vuurwerk moeten doen, dan is je reclame mislukt. Het is een typische communicatiefout. De grap wordt de boodschap. De reclame trekt de aandacht, maar niet de aandacht die het nodig heeft. Mensen onthouden het typetje, het accent. Maar de kernboodschap, je mag dit vuurwerk niet bezitten, steek het niet af en lever het veilig in, verdwijnt ergens achter het komische toneelstukje. En dan kan je als reclamebureau heel tevreden achteroverleunen, omdat mensen zeggen, heb je die reclame gehoord van die fan met het rare Antilliaanse accent? Ja, precies. Ze hebben hem onthouden, maar niet de boodschap. En dat is extra pijnlijk, omdat de boodschap op zich helemaal niet ingewikkeld is. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik ben voor het vuurwerkverbod. En juist daarom vind ik dat de overheid deze campagne veel serieuzer had moeten aanpakken. Je hoeft mensen niet bang te maken. Je hoeft ze niet toe te schreeuwen dat ze fout bezig zijn. Maar je moet ze wel vertellen wat er van ze verwacht wordt. Heb je nog vuurwerk? Lever het in. Waar? Hier. Wanneer? Op deze dagen. Hoe? Gratis, veilig en je krijgt nu geen boete. Klaar. Het is misschien minder hilarisch dan een man met een overdreven accent. Maar er is tenminste wel een kans dat het blijft hangen. Want de doelgroep die je met deze reclame moet bereiken is niet degene die overtuigd is van het vuurwerkverbod. Je moet de mensen bereiken die thuis nog een doos vuurwerk onder hun bed of in het schuurtje hebben staan en denken, ach, ik steek het wel gewoon af. Er is toch geen handhaving. Die mensen moet je niet aan het lachen maken, die moet je aan het denken zetten. En misschien zelfs een klein beetje laten schrikken van de consequenties. Want een vuurwerkverbod, dat is geen grap. De overlast en de gewonden zijn geen grap. De schade aan woningen en auto's, dat is geen grap. Hulpverleners die tijdens oud en nieuw hun leven niet zeker zijn, dat is geen grap. Waarom zou je de introductie van dit verbod verpakken als een sketch? Het vuurwerkverbod verdient wat mij betreft alle steun, maar deze reclame die mag van mij regelrecht bij het grof vuil. Want als je reclame vooral een lach oplevert, dan weet niemand meer waar die voor gemaakt is. Dan heb je geen goede reclame gemaakt. Je hebt een grap verteld met een boodschap ertussen, maar met deze campagne moet het precies andersom. De boodschap mag blijven, maar die grap, die mag weg. Wil je reageren op deze column? Dat kan! Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: uit 1987. In 2017 werd het geremasterd. Here I Go Again, White Snake.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 23 minuten en 36 seconden. Dit is meer radio. Dit is To The Weeknd. En ondanks dat het deze week niet echt zomers was, dacht ik, we doen wel een zomers muziekje eronder.
2: Oh jee.
0: Dat vind ik wel gezellig.
2: Nou, het is nog steeds zomer, toch?
0: Ja, het is nog steeds zomer, maar dat was deze week weinig van te merken.
2: Ja.
0: De politie die heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden omdat hij verdacht wordt van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. Rond half vier kregen ze een inbraakmelding en kort daarvoor had iemand gezien dat er op het rol... Zo. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Nee. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niks meegenomen, wel een raam vernieuwd. En tijdens het onderzoek vond de politie bloed op het plaatsdelict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar deze 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het voorzien te hebben op zwaar gereedschap, waaronder scharen, spreiders en rammen.
2: Ja.
0: Ja, ik vind hier wat van. En in de Haarlemmermeer waren fietsers, e-bikers en fatbikers de afgelopen 5 jaar betrokken bij zeker 867 verkeersongelukken. 8 daarvan waren dodelijk. Bij 442 ongelukken raakten mensen gewond. De 10 gevaarlijkste plekken waren samen goed voor 90 ongelukken. De rotonde Beursplein Hoofdweg-Kruisweg was met 19 ongevallen de gevaarlijkste plek.
2: Yeah.
0: Vorig jaar werden 214 ongelukken met fietsers geregistreerd. Ik moet ook wel zeggen, hij blijft onoverzichtelijk.
2: Ja,
0: die rotonde.
2: Je kan sowieso. Maar ook omdat je van twee kanten komt en zo.
0: Ja, je kan een beetje
2: doorrijden.
0: Ja, maar want zelfs als je hem nu één richting zou maken voor fietsers, dat helpt nog niet, want iedereen gaat gewoon nog de weg zoals ze hem vroeger reden. Maar ook zelfs als wij er 's nachts rijden, dat is altijd het punt dat ik denk, oké, rustig, rustig. En dan zie ik jou meestal overschieten. Dat ik denk, oké, rustig. Die kant niks. En meestal komt er dan nog wel een auto of zo vanuit het centrum.
2: Ja.
0: Of mensen op de fiets, of dronken mensen. En ik denk, ja, het blijft een heel onoverzichtelijk punt.
2: Ja, het komt denk ik ook omdat je eigenlijk vanuit de zijstraat heel snel de rotonde opkomt. Je komt niet vanuit een aanloop.
0: Nee, met de fiets bedoel je?
2: Ja, met de fiets kom je direct de rotonde paf op en dan ben je er in één keer. Dus je bent niet direct in de zichtlijn.
0: Nee, ik vind hem ook met de fiets vind ik hem ook heel vervelend
2: om
0: te nemen. Zelfs hardlopend heb ik hem toen vorige keer gedaan met jou samen.
2: Je moet altijd opletten.
0: Ja.
2: Datzelfde is ook als je het van Stamplein hebt, zeg maar.
0: Ja.
2: Einde zit ook een rotonde.
0: Ja.
2: Idem, zeg maar.
0: Ja, die is inderdaad ook vrij vervelend. Maar die is ook met de auto heel vervelend.
2: Ja, met de auto klopt die sowieso niet.
0: Nee, er klopt inderdaad geen reet van.
2: Omdat in de buitenbaan liggen van die verdrijfvlakken. Dus je moet over het midden naar het buitenland weer. Ja.
0: Maar goed, de cijfers geven niet het volledige beeld. Alleen ongevallen waarbij ook politie aanwezig was, zijn meegeteld. Volgens onderzoek is het 24,5 miljoen euro nodig om de onveilige fietsplaatsen in Haarlemmermeer aan te pakken. Dat is een hoop geld.
2: Zo, dat zo.
0: Maar ja, aan de andere kant, het zou wel goed zijn. Maar ze mogen ook even aan een aantal fietspaden hier in Haarlemmermeer wel wat gaan doen. Want dat is af en toe ook dat je denkt, Jezus Christus.
2: Ja, dat is.
0: Ja, maar dat is bij mij ook. Dat is bij mij ook in de duinen. Dat is echt, dan rijd ik daar en dan gaat het...
2: Altijd nog beter dan België.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Selena Gomez, Wolves.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 36 minuten en 36 seconden.
2: Ja.
0: Over wolven gesproken, Robin. Heb jij op YouTube wel eens opgezocht een avond met wolf?
2: Nee.
0: Dat moet je eens doen. Dat is namelijk in de Efteling. Ja. Daar heb je het Sprookjestheater.
2: Ja.
0: Het Sprookjesbostheater. En daar is dus af en toe, daar hebben ze dan shows. En onder andere hebben ze daar nu, dat is nu een culinaire avond met wolf.
2: Oké.
0: Waarin, en vorig jaar hadden ze een avond met wolf.
2: Ja.
0: En de eerste keer heeft Wolf verteld dat het hele verhaal van Roodkapje...
2: Mm-hmm.
0: Dat het natuurlijk helemaal niet zijn schuld was.
2: Oh ja. Ja.
0: Hij is vegetariër.
2: Ah.
0: En het was namelijk het idee van oma om Roodkapje te straffen... dat ze van het ding afging, dat ze verstoppertje gingen spelen in zijn buik. En in de culinaire avond met Wolf deelt hij recepten om lamsvlees klaar te maken. Niet lamsvlees, geitenvlees. Want hij is namelijk net even op bezoek geweest bij moeder geit... En de 7 geitjes. En een van die geitjes die zou hem helpen met koken, maar die is hij ook even kwijt. Die zou namelijk onder een braadpan moeten liggen. Het is zo grappig. Je moet hem maar even opzoeken. En ze hebben ook een... ze hadden dit jaar een speciale oudejaarsavond in de Efteling.
2: Mm-hmm.
0: Of vorig jaar was dat natuurlijk. En dat was ook dan een speciale avond met Wolf, waarin hij het hele jaar doornam. Dat hij er ook op een gegeven moment zegt... ik ben op een gegeven moment even een weekje naar de Veluwe geweest. Even op bezoek bij mijn neef. Bij Bram. Ja. En dan kwam de jager ook weer mee. Jager kwam ook weer mee. Het is echt heel leuk. Je moet gewoon als je... Het duurt volgens mij een kwartiertje.
2: Okay.
0: Het is zo lachen. Mm. Dan zoek ik het wel zo. Dan moet ik gewoon lachen.
2: Dat kan.
0: Gewoon leuk.
2: Ja.
0: Goed. Zometeen gaan we eens even kijken naar wat bijzonders. Is dit Shanna Spiro? Dit is Great Expectations.

0: En over Great Expectations gesproken.
1: Nou, vertel.
0: Sommige mensen, als ze op vakantie gaan, die nemen iets mee als herinnering. Een souvenir bijvoorbeeld, ja. Of een knuffelbeertje met een pilotenbril.
1: Ja,
0: de meeste. Sorry?
1: Ja, ik gebruik op vakantie.
0: Ja, de meeste dingen die zijn prima geschikt om mee te nemen, maar sommige kunnen levensgevaarlijk zijn. Hmm. Dat is te zien in Parijs, waar een Nieuw-Zeelandse reiziger op de Eurostar wilde stappen. Tijdens de bagagecontrole op Gare du Nord trof de douane een opmerkelijk souvenir aan in zijn bagage. Yeah. Hij bleek namelijk een Britse artilleriegranaat uit de Eerste Wereldoorlog bij zich te hebben.
1: Yay.
0: De granaathuls en explosieve kop werden opgemerkt tijdens een röntgencontrole van de koffer.
1: Slim.
0: De reiziger beweerde de granaat als souvenir te hebben gekocht in België en toonde daarvoor ook een aankoopbewijs. Volgens de politie was die uitleg weinig geloofwaardig.
1: Ja.
0: Explosieve experts kwamen meteen te plaatsen en de vertrekhal van de Eurostar werd uit voorzorg tijdelijk ontruimd. Na onderzoek bleek de artilleriegranaat uiteindelijk onschadelijk. De toerist kreeg wel een boete. Het meenemen van dergelijke voorwerpen is verboden volgens de Franse vervoerswet en de regelgeving rond binnenlandse veiligheid.
1: Waar is het niet verboden?
0: Dat vraag ik me ook af. Wie dit soort granaten meeneemt is roekeloos. Ze denken een leuk souvenir te hebben, maar we weten niet hoe gevaarlijk het kan zijn. Zo'n granaat kan tot op enkele honderden meters afstand dodelijk zijn volgens een douanebeambte bij de bewakingsbrigade van de kanaaltunnel.
1: Ja, maar dat je echt denkt.
0: Ja,
1: dingen die
0: dan?
1: Je niet in je koffer over het algemeen mee wil nemen als je ergens een douane overgaat. Ik weet niet.
0: Ja, dat is dat messen, niet? Dat zijn granaten, dat zijn pistolen, geweren.
1: Maar is dat nou te simpel gedacht dat het common knowledge is? Of,
0: Ja, dat is te simpel gedacht.
1: Oké. Okay.
0: Dat is echt te simpel gedacht.
1: Oké. Okay.
0: Mensen zijn tegenwoordig niet meer zo slim, Robin. Dat weet je toch?
1: That's the way it is.
0: Ah, mooi.

0: Bruce Hornsby. And The Range. That's just the way it is.
1: That's just the way it is.
2: Yep, that's life. That's just the way it
0: is. Dit is Meer Radio.
3: Tijdmelding.
0: 22 uur, 46 minuten, 59 seconden. Zometeen aan de andere kant van de klok van 11 nog een uur To The Weeknd. En daarna nog een uur To The Weeknd.
2: Wat?
0: Hier op de radio natuurlijk muziek, nieuws en muziek. En dan zijn wij aan de andere kant van die klok van 11 weer terug. Ja. En wij gaan natuurlijk backstage.
2: Oké.
0: Dit is Simon Webb. No

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te geven.

0: Dance, Monkey, Tones and I. Dit is meer radio.
1: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur, 6 minuten en 30 seconden. Ja, ik had deze eronder willen zetten. We zijn er weer. Tweede uurtje to the weekend.
2: Yep.
0: Er moet me toch even één ding van mijn hart, Robin.
2: Ja.
0: Nou, het is natuurlijk... dit weekend, vandaag al...
2: Mm-hmm.
0: is de Dutch Grand Prix voor het laatst begonnen in Zandvoort.
2: Ja.
0: En als ik heel eerlijk ga zijn... dan gaat een vrij onpopulaire mening zijn die ik nu ga doen.
2: Mm-hmm.
0: Wat ben ik blij dat het laatste jaar is.
2: Hoezo?
0: Nou, zeg maar, de afgelopen jaren had ik er wat minder last van.
2: Ja.
0: Maar ik ben nu al een zeker anderhalf tot twee weken... dat als ik mijn standaard rondje richting Zandvoort fiets...
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat er al hekken staan, dat er borden staan. Vorige week fiets ik. Ik pak altijd zeg maar het bus, de busbaan die langs het circuit loopt.
2: Ja.
0: Daar stond opeens middenin, niet aangekondigd, een hek.
2: Ja.
0: Waardoor je dus langs de boulevard moet, waar ook toeristen lopen. Hè, dat is vrij

0: Vervelend. En vandaag, ik kon zo ver komen als de rotonde bij... hoe heet dat? Brouwerskolkje? Ja. Brouwerskolkje, Brouwerskolkweg. Tot daar kon komen.
1: Ja.
0: Ja. En dan weer dezelfde weg terug.
1: Je kent toch ook het hele gebied van mij, hè? Voor twee weken.
0: Met noordenwind. Nee.
1: Ja, je kan toch iets naar rechts toe of naar het oosten toe?
0: Ja, nee. Nee, het was echt strak noordenwind. Noordwestenwind. Dan moet ik denk ik die kant op, want anders heb ik hem hoe dan ook tegen.
1: Maar als je dan noordoost gaat dan?
0: Als ik noordoost ga, dan heb ik hem dan heb ik alsnog niet alle voordeel van de wind. En ik heb een rondje van 50 kilometer, wat gewoon lekker na werk is. En dat is hup via de Zilk, Overveen, Bloemendaal, Zandvoort, door de duinen terug.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een heerlijk rondje na het werk. Want ik heb van de week de andere kant weer eens opgereden, richting Katwijk, Meijendal daar.
1: Mm-hmm.
0: Dat rondje loopt niet. Daar zijn ze ook heel veel wegoprekingen en dat soort dingen. Maar het loopt gewoon niet. Nee, dat is heel vervelend.
1: Andere routes vinden.
0: Ja, maar ja, ik heb zoiets. Maar überhaupt, als ik al kijk hoe lang ze er al bezig zijn, hoeveel wegen er afgesloten zijn en dat soort dingen. Dan denk ik ben zo blij dat het laatste jaar is.
1: Als er iemand... Wat is het? Dat vond ik ook grappig. Ergens in een of ander dorp in Nederland is of zo, zeg maar. Daar hebben ze dan de lokale provinciale weg. Gaan ze nu echt aan werken tot 2029 of zo. Maar dat is ook de lokale weg waar iedereen langs moet met de fiets.
0: Ja.
1: Dus ze hebben nu gratis elektrische bakfietsen. Hebben ze dan worden er nu uitgegeven, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat mensen die kunnen gebruiken, zodat ze sneller via de omleidingsroute, zeg maar, nergens kunnen komen. Omdat het gewoon echt een doorgaande route is.
0: Ja.
1: En dat is voor fietsers enorm omrijden. Vond wel grappig.
0: Nou ja, degene die dat bedacht heeft, die vindt zichzelf waarschijnlijk een superstar. Dat is

0: Ik was zo bezig met mijn treinkaartje opzoeken. Ik vind het zo leuk. Mijn vriendin en ik gaan met de trein naar Londen.
1: Leuk.
0: Ja, we gaan in onze vakantie onder andere naar Londen. En daar gaan we natuurlijk na mijn vakantie, ook naar jouw vakantie, gaan we het uitgebreid over hebben.
1: Ja.
0: Maar we gaan met de trein. We gaan met de Eurostar.
1: Lijkt me leuk, een vakantie met een trein doen.
0: Ja, joh. Je zou het eens moeten proberen.
1: Ga er zo over denken.
0: Goed, eens even kijken. De Nederlandse estafettelopers die zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400. Even later grepen ook de Nederlandse mannen een medaille op het onderdeel. Het brons was een primeur voor de mannen. Met 5 titels en in totaal 14 medailles heeft de Nederlandse atletiekploeg zichzelf overtroffen. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland deden het beter.
1: Nice, ja.
0: En fans van de musical Soldaat van Oranje kunnen hun hart ophalen. Sinds kort kunnen liefhebbers een object uit de voorstelling in huis halen. Ruim 300 decorstukken en andere voorwerpen werden geveild. De Dakota die werd gebruikt in de musical die is terug te vinden bij het Aviodroom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum leende het historische verlies daar bijna 16 jaar lang uit voor de musical.
1: Daarna gaan dat gesprek, weet je wel. Ja, kunnen we dat ding gebruiken? Ja, hoe lang denk je dat zo'n musical? Nou, jaar, 2 jaar... Nou, dat is wel max hoor. 16 jaar later.
0: Ja, nou ja, kunnen we nog een jaartje verder? Goed. En de zangeres Angelique Kido, 66, die heeft als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. Volgens de organisatie is vijfvoudige Grammy-winnaar een van de meest invloedrijke, meest gevierde artiesten ter wereld. Iemand van wie het afgelopen decennia culturen, generaties en genres heeft samengebracht.
1: Nice.
0: Ja, en dit vind ik leuk. Ja. De afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde geluids- en beeldkwaliteit op YouTube.
1: Nice.
0: Er komt ook een nieuwe serie met vertrouwde karakters. Die is nog in ontwikkeling. Het heeft 20 jaar geduurd om alle 1600 afleveringen...
1: 1600 af. Goeien.
0: Ja, om die allemaal te digitaliseren. En nou was het leuk geweest. Ik dacht dat wij de leader daarvan hadden.
1: Ja, die zal ergens weer eruit zijn geknald.
0: Ik dacht dat we dat hadden.
1: Ja, maar ja, dat zal wel bij een of andere...
0: Waarschijnlijk nee.
1: ...weer erdoor eruit zijn
0: ja,
1: gegaan.
0: Maar goed, dit hoorde ik van de week op de radio 's morgens en toen dacht ik, hallo meneer de uil, waar brengt...
1: Ja. Ja, dat je bijna denkt, tijd om neefje en nichtje ook gewoon iedere keer...
0: Aan inderdaad.
1: Een avond, nee, hoor. ...mee op te laten groeien, zeg maar, uiteindelijk. Het is ook zo'n iconische dingen.
0: Ja, dat klopt. Maar even, laten we zo zeggen. Even gewoon voor de nostalgie. Hè? We hebben toch de tijd.

0: Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld wat de Telegraaf ons niet vertelt.
1: Echt waar?
2: Echt waar?
1: Echt waar, we leven aan.
0: Ja.
2: Want dieren zijn precies als mensen.
0: Ja, dit is toch nostalgie, Robin? Dit is toch heerlijk?
3: Sowieso.
0: Ja, ik heerlijk. Ik weet, in een oude show van Paul de Leeuw, die heeft er dan zo'n parodie op gemaakt. En is het, ja, lees ons al voor het verhaal. Dus alles wat de Telegraaf ons niet vertelt, echt waar. Mm. Echt waar. Echt waar, meneer. En dan staat hij, ja! Nee. Goed. Heel wat anders. Maarten van der Weijden, die heeft woensdag zijn 22 stedenzwemtocht gestaakt. De zwemmer had last van buikklachten. Gisteren heeft hij zijn tocht weer hervat. Hij begon afgelopen maandag in zijn woonplaats Vught aan de tocht. Hij wil in totaal 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker.
3: Mooi.
0: En op haar vierde bezoek aan het land is het meisje met de paal van Johannes Vermeer opnieuw ongekend populair in Japan. Op de eerste dag slingerden lange rijen voor het museum in Osaka. Liefhebbers wachten voor de opening uren op het bijzondere bezoek uit Nederland. Alleen de Japanse prinses Aiko mocht zonder wachten kort bij het meisje op audiëntie. En treinreizigers worden toch niet verplicht om een tas op schoot te nemen. Ook als de stoel naast hen, ook niet als de stoel naast hen leeg is. De NS ziet af van het plan om een verbod daarop te houden en in de algemene voorwaarden van het vervoersbedrijf te zetten. In plaats waarvan gaat de NS in de huisregels duidelijke vragen om plaats te maken als anderen niet kunnen zitten in de trein. Nee, dat gaat werken. Ja. Dit gaat echt werken. Nou, ik moet wel zeggen, nu dat dat verbod er dus tijdelijk dat daar sprake van was, zag je wel veel meer mensen met een tas op schoot zitten, ja, in de trein. Yes. En de Amerikaanse komiek Nate Bargatze, die heeft meer kaartjes verkocht voor een stand-up comedy tour dan welke andere komiek ooit. In 16 maanden tijd kochten meer dan 2 miljoen mensen kaartjes voor zijn wereldwijde Big Dumb Eyes Tour. Daarmee verbreekt hij het record van komiek Jeff Dunham. Die verkocht in 2007 1,98 miljoen tickets in 35 maanden na 386 optreden. Hij had, deze komiek had er 628 optredens voor nodig.
3: Nice.
0: Ja, gaaf.
3: Ja, dat is.
0: Oké, okay. Geen wielrennen? Nee, geen wielrennen.
3: Goh, is niet.
0: Van de volgende week weer.
3: Oh.
0: Maar dan ben ik er niet.
3: Dat kan niet.

0: Oké.
1: Okay. Tijdmelding.
0: Ja, ik luister altijd naar vrouwen.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 24 minuten en 22 seconden. Push the button, the Sugar Babes, hoorde je.
2: Robin's trip to the archive.
3: Ja, afgelopen woensdag kwam het bericht binnen dat drummer Frank Beard van Amerikaanse rockband ZZ Top op 77-jarige leeftijd is overleden.
0: Het meest grappige is, hij heet Frank Beard, maar hij was de enige lid van ZZ Top zonder baard.
3: Ja, daar waren we nog aan naartoe.
0: Oh, sorry. Excuus.
3: Hij kwam de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen en overleed in zijn ranch in Texas. De ZZ Top begon in 1969 en ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer van blues naar rock toe. En hij scoorde hits als Give Me All Your Loving en Sharp Dressed Man en verkocht meer dan 50 miljoen platen. En wat is het? Zoals gezegd, hij was de enige zonder baard. En die look ontstond toevallig in 1967. Namelijk de drie originele leden. Een lange pauze gingen ze ieder een eigen weg. De een ging naar Jamaica, de ander naar Frankrijk, de andere naar Mexico toe. En hoewel ze telefonisch contact hadden, was het nog voor de tijd van videobellen. En Dusty Hill en ik waren, en Dusty Hill en de zanger Gibbon, die waren gemakzuchtig geworden, zodat we onze scheermesjes niet meer gingen gebruiken. Na 3 jaar kwamen ze weer tevoorschijn en hadden we nogal excentrieke uitstraling. En dat is gewoon zo gebleven. Dit is ZZ Top met Give Me All Your Loving.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tijdmelding.
3: Wat?
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek?
4: Ja hoor.
0: Mooi. Wat? Tijd om verder te gaan met de show.
3: Iets of iets, wat of iets.
5: Hats of lats.
3: Hats of lats, hupsatee, oké. Okay.
0: Meer radio, supertrack.
6: Meer radio, supertrack van deze week. Tangerine featuring Venice, By Your Side.

0: melding.
1: Het is 23 uur, 43 minuten en 29 seconden.
2: Nou, en dan speciaal voor jou, hè, omdat je zo van houdt.
1: Wat? Klootzak. Oh, ik heb er geen probleem mee als ze lang scheuren, maar...
2: De opbreking uiteindelijk.
1: Ja.
2: Goed, we zijn weer ergens halverwege of zo.
1: Heel wakker worden.
2: Het feest kan beginnen.
1: Wij zijn binnen.
2: Dat is het ook. Gas erop, zeg je dan.
1: Ja hoor, doe maar.
2: Kijk of die nog wil. Doet dit niet.
1: Denk het niet.
2: Ze hebben het hier weer uitgegooid. Dat is ook zo leuk.
1: Oh. Dan
2: gaan we hierop af.
1: Oké, ook goed. Volgende.
2: Andere kanaal.
1: Oké, nou, geen idee.
2: Dat, klik.
1: Doet dit niet?
2: Doet dit hier wel?
1: Ja! Bass up to the top. I like to be get ready to rock. The bass

0: melding.
1: Het is 23 uur 41 minuten 7 seconden. Of 51 minuten moet ik zeggen.
2: Dat is het ook. Uur 2 zit er weer op.
1: Ja, uur 2 zit er bijna op.
2: Wat leuk.
1: Oh jee.
3: Dat is toch niet te geloven?
4: Jammer joh. Jammer joh.
1: Nou, dan gaan we zo aan de andere kant van de klok van 12. Nog een uur to the weekend. En wij gaan backstage.
2: Oké.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo. Ik
1: hoor even niks meer. Daar zijn ze weer.
0: Dan zijn we weer. Nieuwe dag. Een nieuwe dag. Het is 22 augustus, 12 uur, 6 minuten en 10 seconden.
1: En wat brengt deze dag?
0: Deze dag is de internationale dag voor slachtoffers van religieus geweld.
1: Okay.
0: Een van de meest fundamentele mensenrechten is de vrijheid om te geloven wat je maar wil. God, Allah, Boeddha of welk verzonnen verhaaltje dan ook. Iedereen heeft zijn eigen opvatting over de wereld en dat is helemaal prima.
1: Yeah.
0: Althans, dat zou het moeten zijn. Jaarlijks worden nog steeds honderdduizenden mensen op de een of andere manier vermoord of verwond vanwege hun religie of geloof. En op 22 augustus staat de Verenigde Naties stil bij deze slachtoffers. De dag is de internationale dag van herdenking van de slachtoffers van geweld wegens religie of geloof. Zo'n lange naam voor een dag spreekt voor zichzelf. Dus maar je kan zelf invullen wat we op die dag doen.
1: Ja.
0: Niet alleen staan we stil bij slachtoffers, maar herdenken ook manieren waarop we zulk geweld in de toekomst kunnen voorkomen en hoe we daar ons eigen steentje aan bij kunnen dragen.
1: Nice.
0: En als we dan nog even naar morgen... Waarom doet hij dat nou weer niet?
1: Mm-hmm.
0: Als we dan nog even naar morgen kijken, naar de 23e. Ja. Dan hebben we de dag van de romantische muziek.
1: Ah.
0: En de internationale dag ter herdenking van de slavenhandel en de afschaffing daarvan.
1: Okay.
0: En het is ook de internationale dag voor slachtoffers van het nazisme en stalinisme.
1: Nou, het zijn best wel
0: heftige dagen.
1: Heftige
0: dagen, zeker.
1: Zou je zeggen. Dus dat, maar goed dat het er ook is.
0: Zeker, heel goed.

0: Tijdmelding. 12 uur, 14 minuten, 16 seconden.
1: Ja, dat is. We hebben een paar regenbuitjes op het muziekwiel.
0: Ja, en hij druppelt ook nog een beetje na.
1: Ja, dat is het ook. Die heeft ook weer een beetje vocht gehad.
0: Daarom, het muziekwiel draait rond en rond en rond en rond. Gaat het plaats aan het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
1: Ja, we gaan van dusk till dawn.

0: melding.
1: Het is 12 uur 21 minuten 55 seconden. En terwijl wij...
2: Dat we naar een bijzonder bericht gaan. We hebben nog even paar nieuwe Nederlandse woorden geleerd. Zoals de aquabike.
1: Ja, dit hebben we in de podcast hebben we het hier over gehad. Ik wil volgend jaar een duathlon gaan doen. En een duathlon, dat heet ook wel een run, bike, run.
2: Ja.
1: Je gaat eerst rennen, dan ga je fietsen en dan ga je nog een keer rennen. Dat is eigenlijk precies waar ik mijn blessure door gekregen heb. Dus het leek me verstandig om daar nu een wedstrijd van te maken.
2: Jee.
1: Nou, de meeste mensen kennen wel een triathlon. Dus dan ga je zwemmen, fietsen en hardlopen.
2: Ja.
1: Maar je hebt dus schijnbaar ook een aquabike. Dat wil dus zeggen, dan ga je zwemmen en fietsen.
2: Ik kwam ook net tegen een aqualon.
1: Ja, een aqualon, dan ga je dus zwemmen en lopen.
2: Creatievelingen zeggen ze uiteindelijk.
1: Maar goed, ik heb er hier eentje, dan ga je... Ik wil een switch. Oké, dat kan niet. Eentje in Almere, dan ga je eerst zwemmen en dan ga je fietsen.
2: Ja.
1: Okay. En je kan het zelfs virtueel rijden, staat er.
2: Wow.
1: Met een bepaalde GPX-file. Maar goed, prima. Oké, heel wat anders.
2: Over,
1: over fietsen gesproken.
2: Ja.
1: De een maakt het niet uit. Andere, of fietsers, de een maakt het niet uit. Andere mensen ergen zich eraan. Maar ja, om je persoonlijke ergernis om te zetten naar een verbod... dat gaat een beetje ver. Dat we zien in de Italiaanse stad Como... waar fietsers en scooters vanaf september... niet meer door de 29 straten van het ommuurde historische stadje mogen rijden. De maatregel geldt voor alle fietsers... omdat de Italiaanse verkeerswetgeving geen onderscheid maakt... tussen elektrische en gewone fietsen.
2: Nee.
1: De verhuur van elektrische steps is sinds 2022 al niet meer toegestaan. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld... om voetgangers in het drukke toeristische gebied te beschermen. Opvallend is dat de maatregel genomen werd... nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike.
2: Oh, mm-hmm.
1: Ik word ervan beschuldigd deze maatregel te hebben genomen... omdat ik door een e-bike ben aangereden. En dat klopt natuurlijk, geeft hij toe tegen het Italiaanse persbureau ANSA. Mensen handelen op basis van eigen ervaring... en ik weet nu hoe het voelt om door die beesten te worden aangereden.
2: Hm.
1: De burgemeester, die na de aanrijding niet naar het ziekenhuis hoefde... kreeg veel kritiek van op zijn besluit. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen. Volgens Vincenzo Falanga van de lokale organisatie Nova Coma... dat opkomt voor de belangen van fietsers en voetgangers. Volgens critici wordt het fietsverbod wordt door het fietsverbod goed toegankelijke fietsroutes naar het komen meer geblokkeerd. En wordt mensen de mogelijkheid ontnomen om gebruik te maken van goedkoop en milieuvriendelijk vervoersmiddel. Ook zou het verbod maaltijdbezorgers en winkeliers treffen.
2: Nee.
1: Vooral de maaltijdbezorgers. Die hebben het heel zwaar.
2: Maar vooral weet je wel, boem, auw, ja, verbannen.
1: Ja,
2: allemaal, iedereen, dat. Weg twee, rap, ga alles. Huppatee, in één keer weggezet.
1: Ja. Wat zullen we daarvan zeggen?
2: Wat moet je erover zeggen?
1: Ja, je kan er weinig van zeggen.
2: Maar ik vind het wel grappig uiteindelijk van... omdat hij er een probleem van heeft, in principe is het dan weer...
1: Ja, daarom. Ik heb trouwens nog een nieuw Nederlands woord voor je. Een carb-loading party.
2: Wat is dat nou weer?
1: Nou, precies wat je zegt. Je gaat carbloaden. Zeg maar, voor zo'n wedstrijd ga je normaal carbloaden. Dus je gaat heel veel carbs ga je eten.
2: Yeah.
1: En dan maak je dus een feestje van met z'n allen.
2: Oké, dat kan ook.
1: Een carbloading party. Ik heb dat nog nooit gedaan voor wedstrijd. Dat ik echt geen carbloaden. Ook voor al die hardloopdingen die ik gedaan heb afgelopen jaar.
2: Nee, dat is het ook.
1: Kijk.
2: Ik zit even wat te zoeken.
1: Ja, je zit wat te zoeken. Je kan ook in... je wil nu wat zoeken om te draaien natuurlijk. Het lijkt me wel heel vet, maar daar ook voor dit denk ik weer dat... Ja, dan moet ik toch eerst die borstcrawl kunnen. En ik kan geen borstcrawl. Ik kan het gewoon niet.
2: Oh, ga testen toch uiteindelijk.
1: Ja, ik moet het maar... Goed, ik ga eerst een duathlon testen. Dus daarvoor ga ik even hier naar het Amsterdamse Bos.
2: Ja.
1: Of Amsterdamse Bos, Haarlemmeerse Bos heet dat ding. Dat is hier het Amsterdamse Bos. Daar kom ik op de fiets naartoe. Dan moet ik jou of mijn vader even hebben. En dan ga ik eerst 5 kilometer lopen. Dan moet iemand even op mijn fiets passen.
2: Ja.
1: Dan moet iemand even opletten dat ik gewoon normaal en goed wissel. Dus wisselen van het lopen naar het fietsen. Dan 20 kilometer fietsen. Dan weer op mijn fiets passen als ik 2,5 kilometer ga lopen.
2: In ieder geval is één ding wel hartstikke duidelijk, toch?
1: En dat is?
2: Dat andere kant op.

0: We hebben weer wat anders gevonden.
1: Hij heeft weer een nieuwe hobby gevonden.
2: Feitmelding.
0: Het is 12 uur, 32 minuten en 57 seconden.
1: Dat is, nou ja, ik weet niet, jij hebt ook natuurlijk wel Netflix en dat soort dingen. Of Prime of dat soort zaken.
0: Ik heb Prime, ik heb Netflix, ik heb Disney, ik heb HBO, HBO.
1: Nou, dan zal je over tijd ook wel films tegenkomen waarvan je denkt, oh my F, dit is echt gewoon totale bagger.
0: Ja, soms wel. Soms dan zet je iets aan dat je denkt, ja.
1: Maar soms kan nou iets wat eigenlijk complete bagger is, een compleet meesterwerk worden. Dat blijkt wel uit China namelijk. Daarvoor heb je namelijk een low-budget animatiefilm uiteindelijk.
0: Ja.
1: Die heeft een heel slecht, extreem slecht verhaal en ziet er heel erg knullig uit. Maar is na enkele dagen uitgegroeid tot een cultfilm. Waardoor Chinezen massaal naar de bioscoop gaan om het met eigen ogen te zien. Moet je maar even opzoeken. Niu Lai, dus N-I-U.
0: N-I-U?
1: Spatie A-L-A-I.
0: Oh, Niu Lai.
1: Ja, en wat is het? De film heeft in een week tijd al meer dan 1,3 miljoen euro opgebracht. Zo. Er zag het niet uit toen hij begin deze maand in roulatie ging, zeg maar.
0: Ja.
1: 86 minuten film, het scenario, de animatie, geluidseffecten en de stemmen. Kortom, alles is het werk van twee personen, een moeder en een zoon. Je moet gewoon maar eens kijken naar het als filmpje, zeg maar. Dat echt dat je denkt,
0: ik ga eens even kijken. Zo slecht dat je moet zien, volgens de NOS.
1: Het is een sprookje over het kalfje Niu Lai, dat door zijn moeder wordt opgevoerd. In een droom ontmoet hij een slang die hem vertelt dat hij de wereld onveilig is en dat hij voor zichzelf moet zorgen. En daarna sluit hij vriendschap met een luipaard die het kalfje en zijn kudde beschermt tegen een horde wolven. Dus dat
0: klinkt heel spannend.
1: Ja, maar is het gewoon, je moet de bewegende beelden eens opzoeken.
0: Ja, ik ben bezig, maar die computer
1: die werkt dan uiteindelijk niet.
0: Die werkt niet met, maar ik ben op mijn laptop even bezig.
1: Ja, want het was ook zo, 5 augustus in de film in première. Geld was er natuurlijk niet voor een promotie, trailers ontbraken. En in de eerste 9 dagen werd er niet eens 1000 euro aan verdiend uiteindelijk.
0: Hij staat gewoon op YouTube met Engelse subtitels.
1: En toen het op social media belachelijk werd gemaakt en de knullige ogende beelden worden geprezen omdat de makers ermee wijzen dat ze geen AI hebben gebruikt.
0: Ja.
1: En toen is dat op social media dat belachelijk gemaakt en sindsdien is het gewoon voem. Maar als je het ook ziet, zal je nu ook wel zien dat je denkt, ja, ik snap waarom in de eerste instantie mensen dachten,
0: ja, die snap ik ook. Aan de andere kant, hè, ja, het heeft wel wat.
1: Dat is het ook uiteindelijk. Dus dat, ik vind het wel grappig, weet je, iets wat totale bagger is. En dan krijg je
0: dan wordt het zoiets, ja, maar dat is toch tof.
1: Ja, dan wordt het, maar dat is wel weer, ja, bedoel, social media is niet altijd even goed of zo. Maar het is wel weer grappig dat soms echt iets totaal onzinnigs in één keer kan uitgroeien tot een complete cultstatus.
0: Ja.
1: Dat iemand ergens een filmpje ziet en die deelt hem weer. En op een of andere nobody knows why is het opeens een complete hit.
0: Ja, maar nee, het ziet er inderdaad wel, ja, het ziet er heel knullig uit als ik zo kijk. Het lijken animaties die je nou, zeg maar, jaren geleden wel zag.
1: Ja.
0: Wat je in de oude games ook wel zag.
1: Ja.
0: Maar het ziet er wel, ja, het ziet er wel bijzonder uit.
1: Apart, hè?
0: Zeker, heel apart.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: melding.
1: Het is 12 uur, 42 minuten, 51 seconden.
2: We gaan kijken naar...
3: Kevin's muziekidentiteit.
1: Voor mijn muziek... Zo, hallo. Daar kwam ik even niet overheen. Voor mijn muziekidentiteit wil ik eigenlijk teruggrijpen naar een nummer... wat ook bij de identiteit van To The Weeknd hoort.
2: Yep.
1: En dat is, wij zijn allebei Star Trek fans... en ik misschien nog wel soms iets groter dan jij... En dit is gewoon een nummer wat daarbij hoort. Dit is The Firm. Dit is Star Trekking.

measure these things by your brains. I sank into Eden

0: I het Alone.
1: Het is 10 voor 1 uiteindelijk. En ja. Bijna zo'n categorie dat je denkt...
0: Ja, ik merk, ik had net even zo'n inkakkertje.
1: Nou, nu even niet. Voordat we weggaan, gas erop, hè?
0: Prima.

0: van de Snollebollekes achter elkaar.
1: Zo, rustpunt.
0: Rustpuntje. Goed, het is bijna 1 uur en daarmee is het voor ons tijd om het stokje over te geven aan de nacht.
1: Ja.
0: Maar niet voordat ik gezegd heb, Robin.
1: Ja.
0: Tot in oktober.
1: Fijne vakantie, zo we zeggen.
0: Ja, sowieso. Ik ben er vanaf volgende week 3 weken niet. Op vrijdag moet ik de auto inpakken. En op zaterdag vertrekken wij dan richting Würzburg.
1: Ja.
0: En dan uiteindelijk via omzwervingen Rotenburg aan de Tauber, Augsburg, Noordlingen komen we aan in Füssen.
1: Mm-hmm.
0: Van Füssen gaan we dan weer, daar blijven we een dag. En dan gaan we terug naar Venlo. En dat is natuurlijk Nederland. Om dan naar Zevenum te gaan voor Toverland.
1: Ook leuk.
0: Van Venlo gaan we weer terug naar Noordwijk. Daar zijn we dan 1,5 dag thuis. En dan gaan we naar... Dan moeten we ons melden in Leiden. En van Leiden gaan we dan met de trein naar Rotterdam. Rotterdam, Eurostar, Londen. En dan ben ik aan het eind van die vakantie helemaal kapot.
1: Ja, dat is.
0: Maar dan wil ik in ieder geval zeggen... Jij ook een hele fijne vakantie. Want jij gaat daarna...
1: Ja, dus we zeggen tot over een maand weer.
0: Zeker, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier, meer radio.
2: Dit is To The Weekend. Met Kevin, met Robin, met Kevin en Robin.
0: Blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het 1 jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK... na een 2e plaats in 1.55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange... dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.